nu Daniel dat achte Kapitel de vierde Vers. En wann he abstoene wordt, dan wordt zijn Königreich gebroken worden en wordt eingedeeld worden naar de vier Winde vom Himmel. En nicht nur zijn nakomen, ook nicht door nu als zijn Vollmacht, wie je wascht, evenwond he regiert. Dan zijn Königreich wordt abgeplakt worden, sogar voor andere Büte deze. Alexander wie een Weltherrscher en wie vielleicht de kliegste militärische Herrscher, die jemals es in der Welt gewast. Hij starf in dat jaar 323 vor Jesus zijn Geburt. En jo, krijgt zo als die Engel zeed, zine nog komen die de zienrichtum nicht wiederführen. Vier van zine generale deelden zich dat Königreich in nog vier verschiedene delingen van de Welt. Dat eindelen wie ungefähr zo als dit. Cassander neemt Macedonië, en Lysimachus neemt Klein-Azië, dat nu Turkije is, Seleucus Nicator neemt Syrië, en dat Evriët van dat Midoostelijke, en dan Ptolemy neemt Egypte. En alle vier families strijden, ego maakt zichzelf. Met de tijd verloren ze alle, er het Königreichs, no de Rema, als de num Ooste marschierde. Vijfde vers. En de Tjenig van Zide wordt sterk zinnen, en een van zijne harsche wordt sterker zinnen als hij, en hij wordt harsche, zijn harsche wordt een grote harsche zinnen. Nu reden we van de Tjenig van Zide, over Zide van Woe. Zekerlijk niet Zide van ergend Woe en Noord- of Zuid-Amerika. Wanneer de Bijbel van rechtingen reed, dan is dat Emma van Palestina. Dat is Zide van wat wie dat Bijbel land nana, Zide van Israël. Noorden is Emma noorden van Israël. Also Zide en des vol wordt Egypte zennen. En Ptolemies wordt de Tjenig van Zide zennen. En dit deed am ondiede als de Tjenig van Zide. En dit weer Emma han, de Ptolemies. En nodem is door een tijd van woont door geen historische bericht is. Nu de zaaste vars. En in dat eng van de jaren worden ze zich vereenigd en toop komen, dan de tjenig van Zijde zijn dachten, wat om tjenig van Noorden komen om een bestemming te maken, maar ze wordt niet de macht van den orm houden. Tjener wordt stonen ook niet zijn orm. Over haar wordt opgejeefd worden, en die haar kafte, en die haar ter welt bracht, en die haar sterke deed, en die tiede. De Tjenig van Noorden deed de familie van de Seleucideën aan. Dit vers brengt ons bij ongeveer dat jaar 250, verdem dat Jezus geboren weer. Dat is van dat passiert. Ik wil hier nu een beetje wat vertalen van wat door zo hem geheime passiert en de gerechthieze to de tijd. Dit is no welke schicht dat profetee erfelle deed, waarde boekstevlich. Door wie een vereniging tussen de twee families, de egel en kreeg weer een jegen dem andere. Om een vereniging teweeg te brengen, geeft de Ptolemy Philadelphus zijn dochter Berenice to dem Antiochus van Syrië als vrouw. Over de Antiochus

En zo wordt die tjenig van zijde naar zijn tjenig gekomen en wordt dan teruggegaan naar zijn in het land. Welke schicht dat besteed je dat de Egyptische Ptolemy neem 4000 talenten geld, 40.000 talenten zilver en 2500 je goten jatten gestalte. Zij nu waren hoe dat boek stevelig erveld is. Dit is alles vielleicht niet besonders interessant, aber dat is wichtig om te erkennen hoe buchstäblich die Prophetie erfüllt wordt, wann dat ook veel jaren je prophezeit wie, verdem dat het passiert. Nu de tiende betreft tiende vers. Aber zijn zins worden zeer abgerecht zijn en worden een grote en machtige armee topzamelen en een wordt zekerlijk komen en evaranen. En dergkone. Dan wordt hij terugkomen en wordt abgerecht zijn, na zijn fasting. En de tjenig van Zijde wordt zeer dal zijn, en wordt uitkomen met hem te krijgen. Dat heet met de tjenig van Noorden. En hij wordt een grote meng mensen toebrengen, ober de meng mensen wordt en zijn heng en dan gegeeft worden. En wanneer hij de meng mensen heeft gevangen genomen, wordt hij en zijn hoort zeer stolt zijn, en hij wordt veel duizenden aanbrengen, aber hij wordt niet doordelijk gestoord worden. Dan de tjenig van Noorden wordt terugkomen, en wordt een geratere meng mensen toepzamelen, meer als dat vijfde maal, en wordt zekerlijk nog gewisse jaren komen met een grote armee en veel rijkdom. Waar de historische welke schicht heeft bestedigd, dat door Egel terug weer in de jaren tussen Egypte en Syrië. Ik wou hier niet om diepe en ingaan, aber dat weer ook een tijd als Israël schlechte entscheidungen moog. En daardoor wordt aangevangen genomen, eerst van een van de nationen en dan de andere. En zo deden ze veel lieden in de jaren. En daar worden ook zeer veel doodgemaakt, nu de 14e vers. En die tijden worden door veel zinnen die zich tegen de tjenig van Zijde stalen worden. En de zins van den die met geweld handelen, worden zich zelfs erheven om de visioen te besteden, over die worden vallen. Zoals ik zei, zeer veel van de Israëlieten worden in die tijd aangebracht worden, den wordt doodgemaakt worden, doordat dat ze slechte entscheidungen maken, en die moesten in een bijzonder slimme weg leiden, door bij de tjenig van Zijde en dan schließlich door de tjenig van Noorden. Wie worden met de luren, maar dat nächste Mal dem te bechecken over hij is die een voorbeeld is van de Antichrist die komen wordt. Dit zijn bijzondere prophezeiingen, veel van wonen al zijn erveld worden. Nu, ik wil hier een beetje wat toelaaien. Voor die mensen die nu deze programma horen, worden deze lectionen in dit poort van Daniel vielleicht niet veel mening ha. Dit is zo'n poort van een schrift dat een deel studeren neemt om dat te begrijpen. Aber de hauptlektion dat we hier van wegnemen willen, is dat wanneer God wat profetieën deed, dan wordt hij dat erfellen. Een don't word. Jezus redt daarvan. En zeid dat wanneer het zijn moest, dan wordt God de hemel en de eerd wegnemen om dat te ervallen wat hij gezegd en versproken heeft. Niet bloos dat. Jezus zeid ook dat de hemel en de eerd worden verschwingen, over wat hij gezegd had, wordt niemals verschwingen. De hauptzaak is dat God zijn woord vast staat. We kennen ons door gans en goor op verloten. En ik hoop, du deist dat. Nu mag je dat nächste Mal betalen, Gottes Segen, meine Freunde.

0: The clock is 8.
1: Welkom to ons Bibelstudium program. Neem die Bibel en fing in mal Salz uit, wo Gott de Haar is.
2: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij zet mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
3: In 1 Korinther fing wie trouble en spolunk in de kerk. Paulus zien rood as in shady voor Christus.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock is drei.
1: Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Waschwiesertum Friedmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potasch.

mi alles verzeiht haf, en et wel nu alles uit zine hand nemen, bitte, help mi ook bieden voor mine maan en mine tjenja, dat hij niet verloren gone. Et zie junt allen zeia zeia goud, en leif june helmi.

0: mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The Clock as Tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?